0: Dag en te broeden en all comes together. Wij gaan winnen, wij gaan scoren,
1: hoor aan je overal. Ik denk een 3-2 voor Nederland.
2: Hollande, Marokko's. Vai começar mais um show de bola da Copa do Mundo da FIFA 2026. Você está na Bandeirantes.